De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Rozo Radio.
1: De wind speelt door je haar. Je kijkt me lachend aan. Ik streel je arm. Het is zo warm, jij bent.

0: one you love.
1: Like you. Rozo Radio. Internet Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatsverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jette weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.

zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jansen sloeg hen

0: Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag. 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Boepertal is een poging tot brandstichting verijdeld. De man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
1: Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Boepertal is een poging tot brandstichting verijdeld. De man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
0: En tot zover het nieuws. Uur na uur.

De mannen vochten om die mooie vrouw. En ieder riep, ik hou van jou. Toen iedere man zijn toekomstplan al had gebouwd, zich als Maria's eigen had beschouwd, toen was Maria stilletjes getrouwd.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hekkenterrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De ME werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van zo'n 30 actievoerders werd door de ME ingesloten en met de stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. Afgelopen nacht heeft een explosie plaatsgevonden bij een horecapand aan de Heuvel in het Brabantse Geldrop. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt, maar de zaak liep wel glasschade op. De brandweer rukte uit met een tankautospuit en de politie is een onderzoek gestart. Getuigen en mensen met videobeelden worden opgeroepen om zich te melden. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: groen. Wat staat appelgroen? Mensen, het gaat zo reuze ver. Je dan toch beter dan de rest. Je bent maar eenmaal jaren. Nog even wakker toen. Hup met de windjes, pas op de windjes. Hop, sa, appelgroen.
1: Rozo Radio. Internet Radio.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de verstrekte informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBN Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. En Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Beide vrouwen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte een flinke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden in juni werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.

allemaal welkom. Bijzonder en heel erg goed weer schijnt ons nu toe op dit moment, terwijl ik even naar buiten kijk. Welkom lieve mensen bij Schijven die Blijven, het populaire Rozo radioprogramma op de dinsdagmiddag. Technoot Anton en uw spreker Jan zijn gekleed in zomerstenu en voornemens jullie te verwennen met een gezellig plaatje en een bijpassend praatje. Zet je in een makkelijke houding. Pik uit de keuken nog wat lekkers op. Zet de knop van je toestel net even wat harder, zodat je optimaal kunt gaan genieten van onze eerste plaat van vandaag.

0: Na onze openingstune hadden we de muziekgroep The Brotherhood of Men op bezoek. Ze wonnen in 1976 voor Engeland het Euro Songfestival met het nummer Save Your Kisses for Me. In hetzelfde jaar stonden ze met My Sweet Rosalie 10 weken in de top 40, waarvan 2 weken op nummertje 1. En als je iemand zomaar een kus geeft, welke gevolgen kan dat hebben? Dat was de vraag die de twee pinten zich stelden. En deze rock'n'roll zanger maakte de Duck Walk erg populair.
1: Well, in that case, it gives us one more to do. In that case, we got to... we got to do our...

0: Dank u wel.
1: Het was de Amerikaanse rock en roll zanger Chuck Berry die tijdens zijn gitaarsolo's een loopbeweging maakte vanuit een laag gehurkte positie, lijkend op een eendenpas. Hij deed dat vooral bij zijn optredens waarin hij het had over My Darling Eling Eling. En Dans je de hele nacht met mij was in 1967 een succes van Karin Kent. De Johnny's vonden dit een leuk nummer en staken dat in een nieuw modern jasje. En dan gaan we nu naar België en we bezoeken de bekendste Vlaamse zanger aller tijden.

Wil Tura startte zijn professionele carrière in 1962 met zijn toenmalige grote hit Ik ben zo eenzaam zonder jou. Honderden liedjes zouden volgen, waarvan 58 Vlaamse nummer 1 hits. Eén daarvan was in 2018 Jakkie Wakkie Doe. In 2023 stopte hij met zijn artiestenleven op 83-jarige leeftijd. En met het meezingteam kunnen we eigenlijk nergens komen, want ze hadden het over telkens als wij dronken zijn. En dat bleek nogal eens voor te komen. En voor de fans van deze muziek hebben we weer een juweeltje klaar liggen.

Olga Lowina was een Nederlandse zangeres uit het oosten van het land. Die had zich toegelegd op de Oostenrijkse en Tiroler muziek. Haar specialiteit daarbij was het jodelen. Ze maakte vele platen en ontketende zelfs een jodelrage. Je hoorde uit 1963 Als ik 's morgens naar het dal toe ga. En de Engelse zanger Cat Stevens was een talentvol zanger in de jaren 60-70. Hij stopte met zingen toen hij overstapte naar het islamitisch geloof. En dat hij ook van honden hield, bleek uit zijn nummer I Love My Dog uit 1966. En zeker bij goed weer worden we met z'n allen aan de kust verwacht.

Als goede Nederlanders zijn wij zeker in zomerse tijden niet onbekend met onze stranden. Maggie McNeil zong daar in 1976 al over. Jack van Gestel vond dit een prachtig nummer en maakte een Terug naar de kust eigen versie van. En als we terug in de tijd gaan, dan komen we uit bij het jaar 1986. Brian Hyland had toen een hit met Ginny Come Lately. En het is de hoogste tijd voor onze jeugdplaat van deze week.

Het Haarsensduo Erik Trommel en Gert-Jan van den Ende vormen samen het duo Ernst, Bobby en de rest. Ze maken volop avonturen mee en zitten vol met grappen en liedjes. Eén daarvan was het zojuist gedraaide Met apen kun je lachen. Nou, is dat grappig of niet? En ludiek, maar ook leuk om te laten horen, was de zanger Ab Normaal, die op zijn manier aandacht vroeg voor onze koningin Maxima. En deze Franse zangeres begon al op 8-jarige leeftijd met zingen.

Patricia Kaas is een Franse zangeres met een Nederlandse naam. Ze begon op jonge leeftijd al met zingen. In 2009 deed ze mee voor Frankrijk aan het Euro Songfestival. Helaas kwam ze niet verder dan de 8e plaats. Uit 2002 ontdekten we van haar een nummer waar je echt bij weg kon zwijmelen. Un homme est une femme. En als je niet weggedoezeld was, dan werd je mogelijk opgeschrikt door de vogeltjesdans. Het waren in 1980 dat drie muzikanten uit het Brabantse Sint-Willebrord onder de naam van de Electronica's, die met dit nummer in Nederland wereldberoemd zijn geworden. En deze Engelse zangeres scoorde met haar debuutsingle meteen een top 10 hit.

De Engelse zangeres Kim Wilde kennen we van nummers als Born to be Wild, Cambodia, Keeping on Hanging On en haar debuutsingle Kids in Amerika. En die draaiden wij, want zij scoorde daarmee in 1988 meteen een top 10 hit, welke 13 weken lang in de top 40 stond, met nummertje 6 als hoogste plaats. En John de Bever, toch ook niet de eerste de beste, keek al erg benauwd bij de opnames van zijn Als ik het allemaal geweten had. En deze zanger beschouwen we hier helaas als een zogenaamde eendagsvlieg.

De Amerikaanse zanger Jewel Atkins had in zijn leven slechts één grote hit. The Birds and the Bees, oftewel de vogels en de bijen. Hij nam dit nummer op in 1964 en hij verkocht er 1 miljoen stuks van. Het betekende dat hij daarvoor een gouden plaat mocht ontvangen. Verder hebben wij in ons kleine landje nooit meer iets van hem gehoord. En De Duiven op de Dam werden ooit bezongen door Gert en Hermien. De uitvoering van dit nummer was door het Amsterdamse Zwanenkoor. En die sprak ons eventjes iets meer aan. En dit moesten de Amerikaanse muzikale tegenhangers zijn van de Engelse Beatles.

0: Mama!
1: Ja, wat is er?
0: Ze zijn er weer!
1: Wie?
0: De schijven die blijven!
2: Op Rozo Radio.

Een groepje van bijeengeraapte Amerikaanse muzikanten, te weten Davy Jones, Michael Nesmith, Mickey Dolenz en Peter Tork, kregen de naam van The Monkees. Ze werden ingezet als tegenhangers van de Beatles. Ze moesten daarvoor fungeren. Ze hadden in totaal 3 noemenswaardige nummers die de top ooit hebben gehaald. Eén van dat nummer dat niet mislukte, dat was Alternate titel. Het stond in 1967 slechts 4 weken in de top 40. Van de toenmalige 4 muzikanten is alleen Mickey Dolenz nog in leven. En de Dorini's hadden afgelopen carnaval succes met De Kar Zit Vol. Stel, je bent al wat op leeftijd, dan weten we zeker dat dit liedje nog ergens herinneringen bij je op zal roepen.

In 1950 klonk uit de keeltjes van de Limburgse zusjes Helma Lambers en Gertruda Jansen, beter bekend als Helma en Selma, het liedje Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Ze hadden in de 50 en 60er jaren volop succes. Daarna is volgens ons het muzikale kaarsje langzaam uitgegaan. En een van de hoogtepunten van de Golden Earring was zeker het nummer Daddy Buy Me a Girl. Het was een opname uit 1966. En dat er in Italië vele muzikale hoogvliegers zijn, is ruim bekend. Dit duo is er daar één van.

Albano en Romira Power was een Italiaans-Amerikaans muzikaal popduo dat niet alleen in Italië, maar ook daarbuiten in de jaren 70 en 80 erg populair was. Ze waren niet alleen een muzikaal duo, maar ook samen getrouwd. Ze gingen scheiden en na verloop van tijd toch weer samen optreden. Je hoorde hun succesvolste nummer en dat was Felicita uit 1982. En met de komst van de Amsterdamse Forio's zitten we midden in het piratentijdperk. Je hoorde uit 1963 Zoals ik doe. Stel dat je op een zomerse avond buiten zit, vanavond bijvoorbeeld, en je wordt overvallen door wat frisheid. Probeer samen deze dans dan eens.

Anton Geertsen en Hans Voogd, bekend uit de regio Meppel, vormen samen al meer dan 30 jaar het feestduo De Dikdakkers. Ondanks hun jarenlang succes en meer dan 50 uitgebrachte singles, hebben ze toch besloten om eind van dit jaar te stoppen. Een van hun 50 nummers was De Eskimo Dans, een nummer dat je niet wilde onthouden. En de Amerikaanse zanger en songwriter Garland Jeffries schreef en zong zelf het nummer Matador in 1979. Dit naar aanleiding van het feit dat hij in Mexico was beroofd. En dan gaan we nu naar Oostenrijk en meer speciaal naar Tirol.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

De Amerikaanse rock and roll zanger Del Shannon was bijzonder populair in de jaren 60. Een wereldsucces had hij met Runaway. In de jaren 70 ging het bergafwaarts met hem. Hij wilde zich opkrikken met een mogelijke vakante plaats bij de Traveling Wilburys. Dit lukte niet en hij raakte aan de Prozac. Dat werd helaas letterlijk en figuurlijk zijn einde. Wij draaiden van hem Keep Searching, voor ons een topper onder de klassiekers. En er komt wat binnen aan outfit en stem, als je Sugar Lee Hooper hoort. Ze zong Oh Wat Ben Je Mooi. Wie in deze schoen past, die trekken hem aan. En deze artieste stond ooit pikant in de Playboy en had als eerste een, in Nederland dan, een eigen facelift.

0: dominee zegt dat de kerk het huis van God is.
1: Nou, alleen jammer dat hij zo uithuizig is.
0: Oh, daarboven is het heerlijk eten, drinken bij de vleet.
1: Wat weet men met gouden lepels, Kate?

Adèle Bloemendaal was een Amsterdamse actrice, een comedienne, een tv-ster en een toneelspeelster. Ze speelde in series mee, als bijvoorbeeld Citroentje met suiker, Het schaap met vijf poten, Het zonnetje in huis en ze deed ook nog het nodige cabaretwerk. En daarnaast zong ze ook nog samen met Jenny Arian in het satirische nummer Dominee, Dominee. En de Amerikaanse popgroep The Byrds waren bijzonder populair in de jaren 60 en 70. En ze probeerden een tegenhanger te zijn van de Beatles. Een aantal nummers leverden hun succes op. En één daarvan was Mr. Spaceman. In 1966 stonden ze er 6 weken mee in de top 40. Plaats 22 was voor hun als hoogste weggelegd. Als een band als The Shadows gaan spelen, dan kun je dat niet zomaar negeren.

The Shadows waren jarenlang de begeleidingsgroep van Cliff Richard. Ook zonder Cliff werden hun concerten uitverkocht en bezocht. Een van hun nummers, welke telkens terugkwam om uit te voeren, was FBI, een instrumentaal werkstuk uit 1961. En de Amsterdamse zanger Rob Ronalds, die kennen we als zanger van het Levenslied. Meisjes van de Nacht, Marianne Del, Haar Rode Lampie, dat zijn enkele nummers van hem die daarvan bekend zijn. In dit rijtje past ook uit 2010 Voor een Zoen. En toen de jonge zanger Boudewijn de Groot nog echt jong was, toen zong hij in 1966 over de verdronken vlinder. MUZIEK

Let My Fire in de originele uitvoering van The Doors duurt meer dan 7 minuten. En die tijd hebben we helaas niet meer. Lieve mensen, de stopwatch hier in de studio geeft aan dat de tijd van stoppen ook daadwerkelijk is gekomen. 2 uur lang kon je luisteren naar een live uitzending van Schijven die Blijven. Een Rozo-programma waar duidelijk muziek in zit. Als je vragen en verzoekjes hebt, die worden hier met plezier ontvangen en worden van antwoorden voorzien. Rest ons nog de wekelijkse tip. Blijf doorgaan met ademhalen. En wist je dat? Een meisje, een slet, wordt genoemd als ze met iedereen aanpakt. Behalve met jou. Groetjes van Anton en mij en tot nog eens.

0: ENC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt...
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort tijdens een trainingsoefening. De piloot maakte gebruik van zijn schietstoel en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een getuige tegenover persbureau Associated Press vertoonde de straaljager voorafgaand aan de crash merkwaardige vliegmanoeuvres. De plaatselijke autoriteiten melden dat de piloot bij bewustzijn is en intussen met de politie heeft gesproken. Een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen, waarna het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daardoor is het opbergen in de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen nacht 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Zondagavond wordt de uitslag verwacht. En het aantal toeristen dat naar Nederland kwam is vorig jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in juli verbleven meer bezoekers in Nederlandse hotels en op vakantieparken, ondanks de btw-verhoging op overnachtingen die sinds begin dit jaar van kracht is. Doordat gasten korter bleven, is het totale aantal overnachtingen wel wat gedaald. Het weer nog, vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne. Dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Dumai na een klap enkele tanden verloor. De bedreigingen tegen Jim B., een Amsterdamse gemeenteambtenaar die wordt verdacht van corruptie, zijn de afgelopen weken flink toegenomen. Ook familie en kennissen worden bedreigd, telefonisch en op straat. Advocaat Mark Teurlings meldt vandaag dat zijn cliënt daarom zal zwijgen tijdens de rechtszaak.
2: Het weer nog. Vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.
1: En tot zover het
3: uur na uur

17 jaar en speelt gitaar. Verlegen zingt ze mijn repertoire. Zich niet bewust van het gevaar. Ik kijk naar haar. Zo'n meisje noemt zich dan een fan, maar weet totaal niet wie ik ben. Zingt teksten die ik niet meer ken, met haar Lolita-stem.

Ik weet waarom ze me vertrouwt. Ik ben haar eerste talent scout. En als ze zich daar niet aan houdt, dan zit ze fout.

ouverture. Met een slotgoor de finale stond in mol. Toen het klaar was speelde Pietje van de Buren. De compositie dreunde in hotstyle door zijn bol. Toen viel hij flauw op één krapo. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Joan zongen door de radio. Zingt u allemaal met ons mee? Meneer

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Doumaï na een klap enkele tanden verloor. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in Overasselt blijven langer vastzitten. 11 meerderjarige verdachten blijven nog zeker 90 dagen in de cel. Het voorarrest van 2 minderjarigen is met 45 dagen verlengd. Dat meldt de rechtbank in Arnhem vanmiddag. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

Yes. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jetten hebben elkaar vandaag gesproken over de motie van wantrouwen tegen het kabinet die de BBB steunde. Jetten vond dat raar omdat hij ook met de BBB verder wil praten over steun voor de begroting. In de Tweede Kamer heeft de BBB maar 3 zetels, maar in de Eerste Kamer kan de partij met haar 11 zetels rechts aan een meerderheid helpen. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

dood eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende. Waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van narcis tot hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning een krans met een

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De provincie Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen vlakbij beschermde Natura 2000 gebieden, waar te veel stikstof voorkomt. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten, nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het uur na uur.

Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. De Nobelstichting verhoogt dit jaar het prijzengeld naar 12 miljoen kroon, ruim 1 miljoen euro. Dat is een verhoging van 88.000 euro. Topvrouw Hanna Stjerne wil hiermee de lange termijnwaarde bewaken. De prijzen worden uitgereikt sinds 1901 en zijn gefinancierd uit de nalatenschap van Alfred Nobel, die in 1896 overleed. In Mecklenburg-Vorpommeren strijden de SPD en AFD in de peilingen beide rond de 35%. De SPD, die al 30 jaar regeert, maakt een comeback dankzij de populaire premier Manuela Schwesig. Zij focust op economie en vermijdt AFD-thema's als migratie. Schwesig heeft op Instagram 5 keer zoveel volgers als AFD-kandidaat Lijf Erik Holm. Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen nabij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof terechtkomt.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.
0: En tot zover het nieuws.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Een militaire parachutist landde tijdens springoefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De Engelsman werd gered door de brandweer, waarbij een hoogwerker vastliep in het zand en door een legervoertuig losgetrokken moest worden. De man bleef ongedeerd. De sprongen vonden plaats als voorbereiding op de Airborne-herdenkingen van operatie Market Garden. Deloitte, het grootste accountants- en adviesbureau van Nederland, heeft nu 7400 medewerkers. Een daling van 900 ten opzichte van 2 jaar geleden. Vooral jongeren vertrokken. Afgelopen jaar verlieten ruim 260 meer mensen onder de 30 het bedrijf dan erbij kwamen. Deloitte wijst als oorzaken op AI, offshoring naar landen als India en Egypte en minder advieswerk. Californisch gouverneur Gavin Newsom heeft een decreet getekend om de noodzaak van een noodknop in AI-modellen te onderzoeken. Een werkgroep moet binnen 2 maanden advies uitbrengen over betere AI-wetgeving in Californië. Newsom bekritiseerde president Trump vanwege zijn gebrek aan actie rond veiligheidszorgen over kunstmatige intelligentie. Koning Carl Gustaf van Zweden ontvangt van 19 tot en met 21 oktober een staatsbezoek van de Singaporese president Tharman Shanmugaratnam en zijn vrouw Jane Itogi. Vertegenwoordigers van de Singaporese regering en het bedrijfsleven reizen mee. Het bezoek moet de banden tussen beide landen versterken en de samenwerking verder ontwikkelen.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag!

0: Zo, dat was een binnenkomer. Nou, het is eindelijk weer donderdagochtend, hè? Ja, dan mogen we weer. Ja, ik ben zoals altijd, ik ben Ralf. Tegenover mij zit
1: Katie.
0: En aan de overzijde zit
2: Isa.
0: Ja, daar zijn we weer.
1: Goedemorgen.
0: Weer gezellig. Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie weer afgestemd hebben op Rozo Radio. Bij ons fijne programma Kate met Ralf natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, hoeveelste uitzending alweer, Katie?
1: Ik ben het telkens bij.
0: 60ste, iets over de 60 al.
1: Ik heb, dat moet haast wel. Ja.
0: Het gaat hard, hè?
1: Ik moet het eventjes bijhouden, want ik heb een ander mapje nou. En de andere noteerde ik het altijd. Liep het mooi op volgorde.
0: Ja.
1: Dus
0: nou,
1: ik moet
0: er
1: even bij gaan werken.
0: We weten het.
1: We weten het. Achter de schermen weten we
0: het. Maar al best wel veel.
1: Al best wel veel, ja. Dus lekker.
0: Naar het geweld van vorige week, hè? De iconische albums, Meatloaf met Adele.
1: Ja, gaaf.
0: Dachten we nu van, ja, we hebben het heel vaak over van, hey, dit nummer, is dat niet gecoverd door? Is het origineel niet van? En nou, we vinden de ene mooier of de andere mooier. Dat, ja. Daar hebben we het heel vaak over. En toen dachten wij van, nou, daar moet wel een uitzending mee te vullen zijn. Met een Golden Covers, de mooie titel die Isa er weer aangegeven heeft. En ik vraag me altijd af, hè, als we dit programma openen met het eerste nummer, gaan dan de vaste luisteraars ook echt proberen te achterhalen van wat is het thema van deze week? Heb ik een clue? Heb ik een aanwijzing? Kan ik erachter komen? En ja, ik zou het best wel knap vinden als je dat nu geraden had bij dit eerste nummer.
1: Ja, maar dat zijn dan wel mensen die niet ons volgen op social media.
0: Ja, oké, tuurlijk.
1: Snap je? Want die zien het al, hè?
0: Ja, die zien het al. Maar gewoon degene die out of the blue gewoon in afstemmen.
1: Afstemmen.
0: En die denken dan, hey, wat is het thema?
1: Of geen Facebook of Insta hebben. Die, ja, en dan is het vrij moeilijk, denk ik.
0: Maar want waar luisteren we naar, Katie? Wat ga je ons vertellen?
1: Ja, nou kijk, het was natuurlijk bij... Jij vooral roept dan vaker tegen Isa van... joh, wat vind jij nou mooi deze tijd? En toen had Isa op een gegeven moment van de week van... als we nou eens inderdaad... goede bekende, goede, ja, echt klassiekers. Die dan wel weer gecoverd zijn door. Nou ja, goed, Isa, echt van jouw tijd, hè? Alle de zangers en zangeressen. Want van sommigen al, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar dan moet ik echt wel denken van oké, wie is dat? Zoals degene waar we nu naar luisterden.
0: Ja.
1: Don't You Worry About a Thing. Van gezongen, wat we nu horen door Tori Keller. Maar dat is natuurlijk het.
0: Je zei Keller.
1: Keller, sorry, het is Kelly.
0: Tori Kelly.
1: Goh, ik moet er nog in komen, jongens. Het is vroeg. Het origineel is van Stevie Wonder.
0: Ja, dat hoorde ik net. Ja.
1: Jij kende hem van nog iemand anders?
0: Ja, van Incognito.
1: Ja.
0: 1992 volgens mij. Die had er ook best wel een hele mooie versie mee. Ook vrij succesvol.
1: Ja,
0: van Stevie Wonder. Ik ga hem meteen terugluisteren.
1: Ja.
0: Want ik ken hem niet, denk ik. Of misschien ook wel.
1: Je hebt zo'n kennis van muziek.
0: Ja, maar ik had hem niet gelinkt aan Stevie Wonder. Maar okay. Ja, die man heeft zoveel mooie dingen gemaakt.
1: Nou, dat zeker. Het nummer komt er uit 1973. Zij nam het op, in 2016 voor de animatiefilm Sing.
0: Sing, ja.
1: Ik ken hem niet. Jij zei van,
0: ja, ik ken hem wel.
1: Ik heb hem inderdaad gezien.
0: Ja.
1: In de film spreekt en zingt zij de stem van het verlegen olifantje Mena. En Mena die durft niet voor het publiek te zingen.
0: Maar uiteindelijk wordt ze de grote ster of zo?
1: Want er moet er een of ander theater of iets, weet ik, moet gered worden. Dat zegt jou misschien wel iets.
0: Ja.
1: En dan gaat ze dus met dit nummer en dan overrompelt ze iedereen met die krachtige stem. Ze blijft, vind ik, wel heel dicht bij het origineel van Stevie Wonder. Hè. Goed herkenbaar, maar toch echt wel lekker modern. En nou, de boodschap, dat vind ik gewoon een hele mooie. Die moeten we erin houden. Maak je niet te gek veel zorgen, want het komt wel weer goed.
0: Ja, dus we gaan dus luisteren naar covers, als ik het goed...
1: Door de hedendaagse artiesten.
0: Ja, echt hedendaagse. Want ja, als ik naar het lijstje kijk, het is echt het oudste wat er op mijn lijstje staat dat ik voorbereid heb, is 2010. Ik weet niet hoe het met jouw lijstje zit, maar dat is vrij recent.
1: Oh nee, ik heb nog wel jongeren erbij zitten.
0: Ja?
1: Jazeker, ja.
0: Nee, maar de oudste is 2010 bedoel ik. De oudste.
1: Oh, de oudste.
0: De oudste is 2010.
1: Oh, sorry. Ja.
0: Ja, dus lekker modern werk allemaal.
1: Ja, jij bedoelt het origineel.
0: Nee, deze versie.
1: Oh,
0: de nieuwe versie.
1: Dat ze na 2010 gecoverd zijn.
0: Ja.
1: Ik snap het.
0: Ja, nee, de originele zijn veel ouder natuurlijk.
1: Ja, het is de hitte die mij parten speelt. Wat me even overigens gelijk een bruggetje brengt.
0: Ja.
1: Want op het moment dat wij hier zitten te presenteren en dat iedereen lekker zit te luisteren, zijn ze bij mij ontzettend druk bezig om een airco's te plaatsen.
0: Echt waar?
1: Ja, en daar zijn ze gisteren mee begonnen. En ik heb beloofd vanmorgen aan Jan... De installateur. Dat ik echt even reclame voor hem ga maken. Want
0: luisteren ze ook dan?
1: Ik heb gezegd dat hij moet luisteren.
0: Hebben ze arbeidsvitamine opstaan?
1: Als Han heeft de box aangezet.
0: Oh nee, dan is goed.
1: Het kan zijn dat hij op dak zit. Die kans is groot.
0: Op grote hoogte worden we beluisterd.
1: Grote hoogte, ja, inderdaad. Ja, ja. We stijgen naar grote hoogte. Maar bizar, ik heb er verder geen verstand van, maar ik vind het echt, als ik het zo zie, bizar hoe netjes dat hij werkt en hoe snel. Want hij had eigenlijk 3 dagen hadden we erop gerekend en als het goed is het vanmiddag gefixt. En zo netjes al die leidingen weggewerkt onder de dakpannetjes. Dus lieve mensen, willen jullie een airco, dan moet ik echt even van Dijken in Goorlen. Ga daar naartoe. Ga naar Jan.
0: Jan bij deze.
1: Van Dijken in Goorlen.
0: Sowieso respect voor Jan met dit weer op het dak en zo. En
1: hadden dat we het net nog over gehad. Jan vindt het heerlijk.
0: Ja? Ja. Gisteren ook. Vond hij het ook heerlijk?
1: Geen probleem.
0: Oh,
1: ja. Hij heeft een hekel aan regen en de koelte en de herfst, de winter.
0: Hij heeft een hekel aan koelte en hij verkoopt airco's.
1: Ja, nou, dat zei Steffen. Echt, hè?
0: Ja, leuk. Ja, nou, mooi.
1: Dat zei Steffen gisteren ook. Dat is ook eigenlijk wel waar. En dan werk je dus in de airco's. Maar dan werk je altijd in de hitte.
0: Ja.
1: Want als jij aan het werk bent, dan werkt die airco nog niet.
0: Nee, dat is waar.
1: Dat is waar, hè? Ja. Ja, ik zei, nou, je het zegt.
0: Goeie analyse.
1: Dus, ja, dus dat was even een shout-out to you.
0: Ja, mooi dat je de naam even hebt kunnen noemen.
1: Zeker.
0: Dat je zo tevreden over hem bent.
1: Absoluut.
0: En jij komt straks thuis, want wanneer is ongeveer dat ze denkt dat hij klaar is?
1: Ja, weet ik niet. Nou, het is in ieder geval heel simpel. Vanavond slaap ik cool. Hey, Is, en jij ook. Dus,
0: Isa ook. Nou,
1: ja, dus mij niet bellen vanavond, hè?
0: Nee. Ik hoor graag hoe het bevallen is.
1: Morgen.
0: Ja. Nou, dan gaan we snel door met ons lijstje. Want net hadden we natuurlijk Stevie Wonder. Don't You Worry About A Thing. En nu gaan we even door. Ja, even gewoon tussen neus en lippen door naar Prince. Hè?
1: Ja,
0: Kiss. Het origineel is uit, wat ik net zeg, hè? Prince and the Revolution. Moet ik dan, wat is het volledige plaatje? Want Prince heeft natuurlijk wat verschillende begeleidingsbands gehad in de jaren. Maar dit is eentje van Prince and the Revolution in 1986. Het hele bekende Kiss. En gecoverd in 2017 door Kelly Clarkson.

0: Ja, dit was Frozen van Jade. En het was heel grappig, Ralf, dat jij zei... Oh, ik dacht dat het van de film was.
1: Ja, toen
0: de film Frozen. Ja, ja, maar er is geen nummer, toch? Wat Frozen heet. En dan krijg je Let It Go,
2: let
0: toch?
2: It go,
0: ja, ja
2: let
0: precies.
2: Go.
0: Ja. Het origineel is van Madonna uit 1998. Jade, die bracht haar versie uit in vorig jaar pas, maart 2025. En zij vonden het tijd om een nummertje te coveren van Madonna, omdat ze al sinds kinds af aan daar een enorme fan van is. Dit nummer was vrij snel gekozen, Ees, want Jade...
2: Ja, Jade...
0: Little Mix, hè? Jade komt uit Little Mix.
1: Oh, oké. Okay. Ja, die hebben we natuurlijk een paar keer al in uitzending gehad. Ja,
2: Little Mix hebben die hebben we al heel vaak benoemd natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar Jade, ja, dat is altijd mijn favorietje al geweest. En ik zei het net tegen jullie, hè, dat ik het album aan het luisteren was. En toen dit nummer, ik dacht van, nou, dat is echt een mooi nummer, hè. Dat heeft ze goed gedaan. En toen had ik het met jou erover, met Katie.
1: Vernieuwend nummer.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: En toen zei jij van, ja, dat is origineel van Madonna.
0: Ja, toen zei je, wat komt het nummer
2: wel bekend
0: voor?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, inderdaad, de cover
1: van Madonna. Zo bijna 30 jaar oud, hè, dat nummer dus. Want jij zegt net 1998.
0: Ja.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, het gaat heel hard. Ja. En wij hebben ook net wel besloten, Ralf, dat wij vinden dat ze toen had moeten stoppen, hè, rond die tijd.
1: Ja,
0: True Blue, het album.
1: True Blue. Ik vond Like a Prayer, dat album, vond ik ook nog wel mooi. Ja. En toen is ze een tijdje volgens mij wat een beetje uit de picture geweest. En toen kwam ze voor mijn gevoel, ik ben zeker geen Madonna-kenner, kwam ze een beetje terug met deze nieuwe look en deze nieuwe sound.
0: Mm-hmm.
1: Heel geproduceerd.
0: Ja.
1: Heel veel elektronische ondersteuning. Ja, ik vond het eigenlijk alleen maar minder worden. Maar met alle respect, want ze is er nog steeds. En ze is nog steeds relevant.
0: Staan,
1: ik
0: doe ze het niet na. Hè. Laat staan op je leeftijd. Dus dat sowieso.
1: Nog even. Of onderbreek ik jou?
0: Ja, onderbreek mij zeker niet. En ook al deed je het, dan laat ik dat toe.
1: Nou, ik was natuurlijk zo enthousiast over de toevoeging die je nog wilde doen.
0: Ja.
1: Want natuurlijk bij Kiss.
0: Ja.
1: Bij Kelly Clarkson, waar we net naar luisterden, toen zei jij van, joh, ik ben helemaal verbaasd dat het origineel van Prince is, want jij zat in je hoofd met Sir Tom Jones.
0: Jazeker. En ik zit jou echt aan te kijken, je hebt het over Prince, ik kijk hier al aan, ik denk, what the fuck, wat gebeurt hier?
1: Ja, ja, die mogen we natuurlijk niet onvermeld laten, want natuurlijk, Tom Jones heeft ook een geweldige cover daarvan gemaakt.
0: Ja.
1: Ik weet even niet welk jaar erbij hoort, maar blijkbaar zo goed dat hij in jouw beleving gewoon echt het origineel gezongen had.
0: Dat is typisch dan weer, hè?
1: Maar het is echt van Prince.
0: Ja.
1: Ja, maar hij heeft natuurlijk een geweldige cover, is echt zijn eigen draai aangegeven. Maar deze was van Kelly Clarkson en wat een strot, hè?
0: God,
1: jongen, ja, die kan zeggen.
0: Ongekend. Ja. Goed, nou, dit was Frozen. Dus dan geef ik hem weer door naar jou, Ralf.
1: Ja, de volgende is uit de 2020. Ook nog redelijk recent. Dat ook weer 6 jaar geleden. Van Miley Cyrus. Nou, natuurlijk een van de grote sterren van deze tijd.
0: Ja.
1: Heart of Glass. Ik moest eerst echt denken van Heart of Glass. Ken ik dat nummer? Ja, natuurlijk ken ik dat nummer. Want het origineel is van Blondie.
0: Ja.
1: En dat is een oudje, hè? Ja. 1978, de Amerikaanse band Blondie. En iconisch nummer, hè?
0: Ja.
1: Ja, iconisch nummer.
0: Ja, sowieso Blondie, toch?
1: Ja, Blondie.
0: Ik hou ervan.
1: Ja, ik hou er ook van. Ja, en Miley Cyrus, die heeft daar haar heel eigen draai aan gegeven.
0: Die kan het ook.
1: Ja, die kan het ook. En dan gaan wij eens mooi naar luisteren. Heart of Glass.

0: Ja, hier ga ik vandaan. Want ja. Ik vind sowieso het nummer mooi. En ik, ja, die country.
1: Dit is jouw ding.
0: Dit is echt mijn dingetje. Dus ik was even lekker aan het wegzwijmelen hier. Het nummertje You're Still The One. Dat we kennen natuurlijk oorspronkelijk van Shania Twain. Uit 1998.
1: Een wereldhit, hè?
0: Zeker, ja. Zeker. Teddy die heeft dit nummer nooit als een officieel studioalbum uitgebracht. Maar hij is heel erg bekend op... wat was het volgens mij? Is dat niet op YouTube iets? Dat hij daar zo bekend op is, dat je daar van die covers...
2: Zou YouTube of TikTok dan zijn?
0: Ja, denk ik. Kijk, wat ik het mooie aan hem vind, die warme, soulvaste stem natuurlijk.
1: Maar hij treedt wel gewoon op, of maakt albums, of...
0: Nou, hij heeft wel eigen nummers, want het nummer van Lose Control, dat is wel van hem. Maar verder is hij, hij heeft gewoon een hele grote fanbase op YouTube. Daar zet hij dan heel veel covers op. Ja. En daar is hij volgens mij wel bekend mee geworden. Maar dat pluizen we nog wel verder uit hoe dat zit. Maar dat Lose Control, dat is toch een bekend nummer. Dat is toch wat ik in mijn hoofd heb.
2: Ja, dat is van hem, ja.
0: Ja.
1: Dat is wel leuk. Want
2: hij heeft wel veel bekende nummers hoor, tegenwoordig.
0: Van zichzelf?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ah, ja, een hele bekende artiest. Ja, kijk, dat heb je het weer. En zo.
0: Kijk, nou, dat was de bedoeling ook, hè. De nummers die jij kent.
1: Het gaat volledig langs mij heen, allemaal dit. Ja. Maar mooie stem.
0: Je zit er ook extra bij van...
1: Ja, ik leer graag. Ja. Dus en Isa zei net, van als je die gevoelige stem zo hoort, denk je van, heb je een bepaald beeld bij, hè? Maar je zegt, het schijnt echt een hele ruike dude te zijn om te zien.
2: Ja.
1: Met tatoeages en... dat soort dingen?
0: Ja, lekkere grote vent tatoeages van die grote oorbellen, baardje. Nou ja, je verwacht meer de rockkant dan deze gevoelige You're Still The One.
1: Maar ik vind dat doet me trouwens heel erg denken. Frederik en ik hebben natuurlijk die 8 maanden reis gemaakt. En toen waren we ook in Bilbao. En toen liep daar op straat een ruige dude met zo'n knotje en helemaal het plaatje, zeg maar.
0: Jij had toen ook een knotje, by the way.
1: Ik had toen ook een knotje.
0: Woest aantrekkelijk.
1: Ja, woest aantrekkelijk. Ja. Hij was toen net even wat ruiger.
0: Ja, maar, die tatoeages ontbraken.
1: Ja, nou, dat dus. En die had dus een gitarist bij.
0: Yeah.
1: En die werd ook de hele dag gefilmd, die gast.
0: Yeah.
1: En die ging dus op een gegeven moment op zo'n fonteintje zitten, zo'n rand, vlakbij waar wij ook liepen.
0: Yeah.
1: En toen denk je van, nou, nu komt er een nummer, hè. En toen ging hij dus een akoestische versie zingen, terwijl die gefilmd werd, van Never Gonna Give You Up van Rick Astley.
0: Serieus?
1: Ja, serieus. En mooi. Maar dan denk ik van, dat niet de keuze die je dan verwacht.
0: Die had jij niet verwacht.
1: Weet je wat ik ga doen? Rick Astley. Zo, oké.
0: Okay. Maar was het een... dat je denkt van, wow, nou...
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar dat is dan wel dat een breekbaar nummer.
0: Ja.
1: Met zo'n gast met de juiste uitstraling. Ja. Dat kan dan. Dat is dan een mooie combinatie.
0: Zeker. Ik vind het juist mooi altijd. Dat
1: deed me dit een beetje aan denken.
0: Overwachten. Ja. Nou, ik genoeg allemaal met deze blijigheid. Het is tijd voor...

0: elke week als de sfeer een beetje lekker begint te gaan, dan gaat Katie de ergernis erin gooien. Want dan moet hij weer
1: moet lekker geklaagd worden.
0: Vooruit dan maar weer.
1: Ja, nou, wij zijn van de week niet zo van het klagen.
0: Nee.
1: Toch? Ik bedoel, dat doen we wekelijks. En ja, Isa, ik kijk jou aan. Want
0: Isa, gelukkig wel.
1: Het is een beetje jouw week, hè? Want de nummers, jij hebt ze uitgezocht van de artiesten van nu. Nou ja, bla bla bla, heel verhaal. En jij bent gisteren naar de film geweest. En nou, hoe lang ben je daar binnen geweest? 2 uur? Je had er sowieso al 4, 5 ergernissen.
2: Nou ja, we zaten,
1: dus wij geven hem door aan jou vandaag.
2: Ja. Ja, nou, we zaten in de auto en toen kwam eigenlijk op het punt met de ergernissen. Toen dacht ik van, nou, ik heb er wel een aantal.
1: En er kwamen er een hoop uit en je ging me daar een partij ventileren.
2: Ja, nou, dus ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen om me even te uiten.
1: Ga je gang, meid.
2: Nou, ik ben gisteren naar de nieuwe Spider-Man film geweest, Brand New Day.
1: Ja.
2: Ontzettend toffe film trouwens. Het was een voorpremière, was ik met een vriendje naartoe geweest. En ja, wat ik dan zo irritant vind, hè, dan is dat natuurlijk spannend. Ga je voor de eerste keer die film zien, zit je er helemaal in. En dan komt er zo'n belangrijk stukje, weet je wel. En dan is heel die zaal stil.
1: Ja.
2: Ja, en dan hoor ik toch in één keer aan de linkerkant zo'n gekraak van popcorn of chips.
1: Ja, dat eten.
2: Ja, en dan?
1: Ja, dat is...
2: Dan,
0: en toen?
2: Ja,
0: en toen?
2: Nou ja, toen moest ik me inhouden.
1: Toen heeft ze geslaan.
2: Ja.
0: Met die bab popcorn zo...
1: Ja.
2: Nou ja, ja. Dat was dus al ergernis 1, hè?
1: Ergernis 1,
2: ja.
1: Maar dat is heel irritant, hè?
0: Maar,
1: het gekraak.
0: Doe je het zelf ook wel eens?
2: Nee.
0: Nee,
2: nee, maar ik had...
1: Natuurlijk wel.
2: Ja, maar ik kijk heel die zaal, behalve die ene persoon, is muisstil.
1: Ja.
2: Als zo'n, dan denk je even van, hè, ik stop even met mijn graai
1: dat
2: uit.
1: Dat is waar.
0: En die malende kaken.
1: Ja, inderdaad.
2: Want Spider-Man is een en al, dus ook heel veel actie, hè?
1: Ja.
2: Dat het door die boksen gedreund wordt.
1: Ja. Dan eet dan.
2: Eet dan.
1: Gaat dan je popcorn te knagen?
2: Ik ga eten als het muisstil is en dat.
1: Dus maar je zei wel daarna van, volgens mij was het een kind.
2: Ja, dus als dat het was, dan...
1: Dan was je ook boos, maar... Ik bedoel,
2: maar dan snap ik het
1: dan
2: iets
1: is
2: meer.
1: Het iets
0: dus eigenlijk vooraf bij de film, niet alleen van telefoon uit, maar ook tijdens bepaalde gevoelige scènes, gewoon... Even dimmen met het eten.
2: Even niet
1: graaien.
0: Als
1: een
0: lampje aangaat, stoppen met de popcorn.
1: Ja. Tweede.
2: Oh ja. Ja, dan is er dus een... je moet ook allemaal lachen.
0: Nee, ga lekker door.
2: Je moet ook allemaal lachen. Dat is wel grap. Er is een pauze, hè. Dat is ook altijd even fijn. Nou,
0: ik vind het heel vervelend.
1: Ik ook. Ik heb niks met pauzes. Maar het is een lange film, denk ik.
2: Het is dubbel. Aan de ene kant, dan ben je er even uit natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar dan kan je wel even naar het toilet en zo. Nou, ja, dat deed ik dus. Alleen moest ik even uitkijken, want die naast mij, die waren echt, het zijn van die relaxstoelen. Nou, die waren heel relaxed, want die had zijn slippers zelfs uitgedaan. Dus die slippers, die had hij voor zijn stoel weggezet. En dat is dan precies ook waar je dan met de trap naar beneden gaat en dan weer omhoog.
1: Ja.
2: Nou, ergernis nummer 2.
1: Ja, want
2: je breekt bijna in je nek.
1: Dat, ja.
2: Ja.
1: Nou, ook dat heel irritant. Kom je terug. Moet je weer,
2: uitkijken.
1: Ja.
2: En dus, heb je geluk dat het dan nog licht in de zaal is. Want als het dan natuurlijk pikken donker
1: dan
2: is.
1: Dan had je al gelegen.
2: Dan had ik gelegen.
1: Ja, snap ik.
0: Welke bioscoop was het?
1: Begin met een P en het eindigt op AT.
0: Ja, ik bedoel, wat nu we toch naam aan het noemen zijn in deze uitzending.
1: Ja. Moeten we ook even Kinepolis en The View noemen, hè? Dan
0: ook
1: heb
0: geweldige
1: je drie
0: bioscoop.
1: Gehad.
0: Ja.
1: Nou, maar je had er nog één.
2: Ja.
1: Je had de telefoon. Was je ook heel boos over. Dat mensen op de telefoon gaan zitten.
2: Ja, dat mensen dan... Weet je wat? Dan is het natuurlijk logisch. Heel donker in die zaal. En dan gaan die mensen... Ja, dat is logisch.
1: Ja.
2: En dan gaan die mensen... Gaan dan in één keer op zijn telefoon zitten.
1: Ja,
2: denk
1: en dat geeft me toch een badslicht dan, hè?
2: Ja, maar dan ben ik gelijk afgeleid, hè?
1: Ja,
0: dan ben je afgeleid.
1: Ja. Dat klopt. Ja.
2: Dan heb ik er nog eentje, dan zal ik het laten.
1: Dan wordt het tijd, ja.
2: Ja.
0: geef dat kind even de ruimte.
2: Het lucht ook al zo op, hè?
1: Ja, ik zie het.
2: Dan is het natuurlijk een voorpremière van zo'n film. Dan verwacht je op zich wel dat het een beetje leuk aangekleed is in die stijl.
1: Ja.
2: Nou, niet dus.
1: Niks, hè? Zij
2: gewoon een paar accessoires die je dan kan kopen. Die overigens ook een ripatje lijf kosten.
1: Dat was trouwens ook nog een ergernis van je.
0: Spider-Man zelf was er ook niet.
2: Nee. Nou, ik had op zijn minst gewoon iemand verwacht die daar stond, toch?
1: Ja. Nou, of zo'n plaat, weet je wel. Waar je mee op de foto kan of zo. Dus dat is wel grappig.
2: Ook niet.
0: Want had je extra betaald voor de voorpremière?
2: De kaart was volgens mij wel gewoon dezelfde prijs. Maar ja, ik denk van, noem het volgens meer. En dan verwacht je het ook wel iets, toch?
1: Ja. Ja, en wat jij zegt, hè, dan van voordat je dan binnen bent en luistert, dat weet ik, dat doen we allemaal zelf. dat je iets koopt van drinken, ja, en popcorn. Het is zo mega duur.
2: Zo duur. Ik schrok er echt van.
1: Ja, en dan vinden ze het gek dat mensen er eigen spullen mee gaan nemen. Ja. Ja, en dan gaan ze de tassen al controleren. Bij Pathé, bij Kinepolis controleren ze de tassen al.
0: Mag niet, hè?
1: Nee, dat mag niet. Maar dan denk ik ook, jongens, maak het toch niet zo belachelijk duur?
2: Gewoon een klein M&M zakje, 200 gram of zo, 5 euro.
1: Ja.
2: Maar goed. Ik voel me echt
1: zo goed.
2: Ja, echt, ja.
0: Toch wel, hè? Nou zie je het, hè? Wij zeggen het altijd.
1: Ja. Ik zie het ook aan.
2: Ja.
0: Wat we natuurlijk wel altijd doen, want het is een beetje een therapeutisch item.
1: Ja.
0: Of Tante Wil komt dan met een tip, of wij.
1: Ja. Ja.
0: Dus Katie, kunnen wij Isa hier wat een helpende hand
1: Nou, bijken? Misschien dat Tante Wil nog komt met een tip van... niet naar de film gaan is ook zo'n ding.
0: Is een beetje, ja, dat kunnen... Nee. Nee.
1: Even, die SUV gaat je ook echt niet helpen hier, vooral.
0: Nee, die Cayenne, die moet je parkeren. Die gaat je niet helpen in de zaal.
1: Nee. Dus dat is hem ook niet.
2: Of gewoon een dikke SUV. Met een dik scherm in die auto.
1: Dat je er daar alleen in zit.
2: En dan gewoon daarin gaan zitten.
0: Oh, dat je gewoon op de parkeerplaats gewoon parkeert.
1: Ja, dat
0: jij in je Porsche...
2: Gewoon parkeren en dan gewoon daar lang uit op die achterbank. Hey.
1: Of gewoon een drive-in bioscoop.
0: Drive-in bioscoop.
2: Nou.
1: Met die SUV. Ja. Met die Porsche Cayenne. Ja. Jongens, het is toch opgelost.
0: Ja.
1: En je rijdt dan zelf. Je kan gewoon zeggen, ik ga gewoon lekker naar de Lidl. Ik koop een Freeway colaatje.
0: Ja.
2: Ja.
1: En de huismerk chips.
0: Pathé, als zo jullie luisteren.
2: Een stuk verdedigiger.
0: Parkeerplaats voor de deur, hè, bij het turfschip.
1: En dan ga je gewoon bij Pathé voor de deur staan met die SUV. Gewoon,
2: ja.
1: Gewoon dikke vinger, jongens. Huppatee.
2: Nou, dankjewel, jongens. Ik ga je echt op meenemen.
1: Ik ben er zelf opgelucht van dat wij die oplossing hebben verzonnen.
0: Hey, van al die ergernissen die Isa net genoemd heeft. Welke vind jij zelf ook de meest ergerlijke? Als je in de
1: telefoon
0: zit.
1: Telefoon, maar ook dat knabbelen van anderen. Maar daar heb ik sowieso veel last van. Hoe heet dat?
2: Dat heb je wel.

0: Nou dat, want je gaat er toch gelijk weer met je ogen
1: dan naartoe. Dan zit je gewoon in de bioscoop, terwijl je net lekker in die film zat. Ik herken hem helemaal, Isa.
0: Het is tijd voor muziek weer.
1: Muziek.
0: Hè? Muziek.
1: En dan mag ik hem weer oppakken.
0: Jij mag hem.
1: Ja, en eentje die ik toch wel hoog heb zitten. Een moderne artiest, en dat zegt wat.
0: Want je was benieuwd, hè?
1: Lana Del Rey. We hebben haar al een keer eerder in de uitzending gehad. En ik weet niet, ik kijk altijd met een schuin oog als het dit soort artiesten betreft naar Isa, dat ik geen blunders bega. Want de Lana Del Rey die ik ken is altijd een beetje 50 sound. Heel veel galm. Een beetje zo'n lazy... je zit dan naar mijn armen gebaren te kijken.
0: Ja, geweldig. Ik dacht dat je haar rondingen een beetje aan het uitbeelden was.
1: Nou, die mogen er ook zijn volgens mij.
0: Ja, want je zit
1: allemaal
0: zo.
1: Dat is ook niet verkeerd. Het plaatje, het klopt allemaal weer natuurlijk. 2024, Lana Del Rey. Ja, en dit vind ik wel... Dan heb je lef als je aan dit nummer durft te komen. Namelijk Take Me Home Country Roads. Van John Denver natuurlijk. Ja. 1971. Ja. Nou, hoe country wil je het hebben?
0: Toch?
1: Dus ook voor jou.
0: Ja, ik vind het heerlijk. Laat maar komen.
1: Ja. En wij gaan luisteren naar de versie van Lana Del Rey. Take Me Home, Country Roads.

0: Halleluja van Shawn Mendes. Nou ja, niet van Shawn Mendes, gezongen door Shawn. Het origineel is natuurlijk van Leonard Cohen uit 84. Shawn die nam het op in 2015 voor een benefietalbum Believe in Magic. Een hele ingetogen versie. Hij was destijds pas 17 toen hij hem zong.
1: Ja? Ja. Oh, wauw.
0: Dus dan doe je toch iets goed, hè?
1: Ja.
0: Ja. Daarmee liet hij ook wel een beetje zien van... joh, weet je, ik kan niet alleen maar die populaire pophits zingen... maar ook gewoon gevoelige klassiekers. Ik denk, jij zei het net, ik had het inderdaad al opgeschreven... een van de meest gecoverde nummers, denk ik.
1: Ja.
0: Halleluja.
1: Ja, ik weet in die tijd, toen iedere artiest die had een versie hiervan...
0: Ja.
1: Ik weet niet waar dat toen ooit begonnen is, maar... Want het van Leonard Cohen is al best wel oud.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik moet zeggen dat ik heel lang heb gedacht van Jeff Buckley. Dat
1: ja, die, maar die is ook echt, die is echt zo
0: dat
1: mooi.
0: Dat hij daarvan was.
1: Is mooi.
0: Pentatonix heeft hem natuurlijk ook heel mooi a cappella gedaan. En natuurlijk onze eigen Lisa Lois.
1: Oh, ja.
0: Met, als ik het goed heb, de X-Factor. Dat zij daar toen dan mee heeft gedaan.
1: Ja, een van de shows.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: En Nick Schilder, hè? Bij de beste zangers.
0: Ook ja, dat was
1: versie.
0: Ook zo heel
1: ja,
0: mooi.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat zegt. Ja, klopt. Ja. Dus, nou ja, die moest er natuurlijk wel eventjes tussen, toch?
1: Halleluja. Ja, heel mooi.
0: Ja.
1: Heel mooi. Ook,
0: dus.
1: Nou ja, ook over
0: mooi
1: een song gesproken. Nou, ja. Een song die behoorlijk gecoverd is. Behoorlijk een aantal malen gecoverd is, moet ik zeggen. Is natuurlijk Your Song van onze Elton John. Ik herinner me ook een versie van Lady Gaga.
0: Oh, echt?
1: Volgens mij bij het afscheid van Elton John of bij een verjaardag van Elton John. Dat Lady Gaga even achter de vleugel stapte en dat nummer. Dat grote verrukking van Sir Elton John zelf.
0: Oh, die hadden we ook kunnen pakken dan.
1: 1970, het origineel alweer. Ja. Ja, ik ga dan altijd, je weet, ik ben van jaartallen. Ik ga dan altijd even terugrekenen en dan denk ik, jongens. ja, dat is 56 jaar geleden, hè?
0: Ja.
1: 56 jaar geleden.
0: Ja, inderdaad. Ik was er nog niet eens.
1: Nee. Nou, goed. Nee, ga er... Laat ik er niet op ingaan.
0: Nee.
1: Want ik zit er ook niet ver vandaan. En precies 40 jaar later, in 2010, dacht Ellie Goulding van... Nou, daar moet ik ook een versie van maken.
0: Ja.
1: Your Song.

0: Ja, What a Girl Wants. Van Christina Aguilera. En hier in een duet. Dus het is niet echt een cover, hè, zoals de andere nummers. Maar ja, hij moest er gewoon in. Ze zingt hem hier nogmaals met Sabrina Carpenter. En die is natuurlijk helemaal van deze tijd. Isa zat ook even van, jongens, niet praten. Ik wil even genieten van het nummer. Het nummer, ze komt uit 99. Nou, ze bereikte met alle gemak de nummer 1 positie met deze song. En ze nam het in 2024 opnieuw op voor de 25e verjaardag van haar debuutalbum. En toen heeft ze gekozen voor een duet met Sabrina Carpenter tijdens een speciale Spotify-sessie. En dan vind ik dan weer heel mooi hoe twee generaties popsterren elkaar dan weer ontmoeten, toch?
1: Ja, want dan is zelfs Christina Aguilera natuurlijk al een beetje op leeftijd.
0: Ja, ja,
1: ja, zo snel gaat het dan ook alweer.
0: Ja, ja, ja, ja. Want daar luisterde ik naar natuurlijk. Ik was al wat ouder. Ja, en Isa is dan weer helemaal weg van Sabrina Carpenter. En dat is mooi, ja, toch?
1: Hey, ik zat net te denken. Kun je met een goede cover eigenlijk hetzelfde commerciële succes bereiken als met een nummer wat je helemaal zelf geschreven en geproduceerd hebt? Of wordt dat op dezelfde manier gewaardeerd?
0: Denk het niet. Nee. En ik vind het ook terecht dat de schrijver van het nummer wel met de credits mag gaan strijken. En ja, die heeft natuurlijk sowieso die rechten en erop. Dus financieel word je er altijd veel beter van. Ja. Maar ik denk jij niet dan?
1: Ja, ik bedoel, het maken van het liedje van iets wat nog niet bestaat lijkt me natuurlijk zo. Als er een goed nummer is, dan denk je dat het altijd geweest is.
0: Ja.
1: Maar iets creëren wat nog niet bestaan. Wat er niet bestaat, lijkt me echt wel de ultieme artistieke prestatie,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Precies.
1: Dus
0: ja,
1: nou daar heb ik al heel veel respect voor. Maar ja, die artiesten beïnvloeden elkaar natuurlijk ook. En die artiesten kennen ook de muziekgeschiedenis. En die hebben dan natuurlijk ook nummers die hen geïnspireerd hebben.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment dan pakken ze denk ik toch zo'n liedje bij de kop. En van ja, hier ga ik een eigen versie van maken. Ja, ik weet het niet. Dus ik zat gewoon even hard op te denken. Van wordt dat?
0: Want je hebt ik zit ook heel erg na te denken. Is er een cover waarvan ik denk van, nou, die is echt veel beter dan het origineel. Maar kom er zo eventjes.
2: Die hebben we ook laatst aan de lijst, hè?
0: Ja.
1: Ja, die beter dan het origineel is.
2: Waar wij allebei van dachten van.
0: Ik ken. Nou, dat zeg je zoiets.
2: Toch?
0: Ik heb altijd gedacht dat nummer van haar was. Ja. Dat klopt inderdaad. Maar dat blijkt. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb het origineel niet geluisterd, dus ik weet niet of dat beter is.
2: Ja, dat is wel veel beter. Ja. Die heb ik even teruggeluisterd, dat is veel beter.
0: Dat is veel beter.
1: Nou, ik zat gewoon even hard op te denken, want ik denk dat zeggen mensen dan van, nou, leuk gezongen, maar het is en blijft een cover.
0: Ja.
1: Dus even wat minder spannend. Of, nou, of niet. Of, nou.
0: Ja, toch?
1: Ik weet het niet. Ja.
0: Ja, ja.
1: Dus, ik zit even naar de klok te kijken achter mij. Hoe zitten wij in de tijd, dames? Kunnen wij nog een volgend nummertje aankomen?
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een Engelse militaire parachutist bleef tijdens oefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De brandweer redde hem nadat een hoogwerker vastliep in het zand en door een lege voertuig werd losgetrokken. De man bleef ongedeerd. De sprongen waren voorbereiding op airborne herdenkingen. De Iraanse economie leidt onder Amerikaanse sancties, hoge brandstofprijzen en havens die geblokkeerd zijn. Salarissen blijven uit, basisproducten worden onbetaalbaar en de middenklasse verdwijnt snel. Professor Mehran Kamrava noemt de Amerikaanse strategie een simplistische miscalculatie. Californië onderzoekt de noodzaak van een noodknop in AI-modellen. Gouverneur Gavin Newsom richt een werkgroep op die binnen 2 maanden advies geeft over strengere AI-wetgeving. Newsom bekritiseert president Trump vanwege het uitblijven van actie tegen veiligheidsrisico's van kunstmatige intelligentie. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het VN-secretaris-generaalschap. Wordt ze gekozen, dan is ze de eerste vrouw in die functie. Ze is econoom en hoofd van de VN-handelsorganisatie sinds 2021. Guterres vertrekt in december. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig. En tot zover het nieuws.

0: Nou ja, over lef gesproken om een iconische klassieker bij de kop te pakken en daar een cover van te maken. Dit was September van Taylor Swift.
1: Ja.
0: Origineel natuurlijk van Earth, Wind & Fire uit 1978. Deze was van 40 jaar later, 2018. Ja, ik heb me voorgenomen om eigenlijk geen waardeoordeel uit te spreken tijdens deze uitzending. Maar
1: ga je het ook doen?
0: Ja, ja. Nou, wat vinden jullie? Ik vind het origineel echt, ja. Geef mij het origineel maar.
2: Ja, daar heb ik bij deze.
1: Bij deze vind ik dat ook.
0: Ja,
1: zeker.
0: Oké, nee, ik was even bang.
3: Dit is ook puur gewoon een beetje omdat hij in het lijstje past.
0: Oh nee, gelukkig. Want ik dacht even van, hier ga ik mensen mee voor het hoofd stoten.
1: Nee.
0: Want je met alle Swifties van tegenwoordig.
1: Ja, dat durf je maar niet, hè?
0: Nee, dat is. Nee, maar respect dat je dit durft te zingen natuurlijk. Maar ik vind hier de disco sound die het origineel zo mooi maakt, die is hier eigenlijk volledig weg.
1: Ja, vind ik ook.
0: En dat maakte dat nummer zo.
1: Ik kan het er niet aan tippen, vind ik zelf.
0: Oké, nou heel blij dat jullie dat met mij eens zijn.
1: Ja.
0: En dat is. Ben je een beetje Swiftie? Of?
3: Nee.
0: Nee? Helemaal nee. Niet? Want die dame is, ja, die is groter dan wat dan ook,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Dat is echt niet bizar, normaal, joh.
3: Maar,
1: ik snap het ook niet, hoor, eerlijk gezegd.
3: Ik heb ook echt wel respect voor die vrouw wat ze allemaal doet, maar dat is dan weer iemand die mij niet ligt.
0: Maar die doet echt van alles. Natuurlijk, ja. Gigantisch veel geld verdient. Ja. Ook invloed all over the place. Alles wat ze doet is goud.
1: Ik leg de link ook niet, maar nou moet ik ook zeggen dat ik er weinig van ken. Maar
0: ik ook. Ik
1: wel eens, als je wel eens een stukje van zijn show ziet, ze zet wel iets weg natuurlijk.
3: Ze zet al een hele toffe show weg.
1: Ja, hè? Ja. Dus,
3: gaat ook met een hele bekende American voetbal, noemen ze
0: het? Ja, American voetbalspeler. Travis, ook een gigantische happening.
1: Oh, Travis.
0: Gaat ze trouwen.
1: Ja, ze is getrouwd, toch?
0: Oh, is getrouwd. Madison Square Garden helemaal afgehuurd, weet ik allemaal. Echt gigantisch. Okay. Alsof een staatshoofd.
1: Nou, over trouwen gesproken wil ik even een bruggetje maken. Want als het goed is, zit mijn lieve collega Lucy te luisteren.
0: Lucy.
1: Ja. En Lucy is er vorige week ten huwelijk gevraagd.
3: Oh ja, dat is zo leuk.
1: Leuk, hè?
3: Ja.
1: Ze zat al heel erg te hopen op een huwelijksaanzoek. En ze heeft hem vorige week gehad. Heel romantisch bij een of ander mooi een meertje is het, denk ik. Tijdens de zonsondergang.
0: Kijk.
1: Ging hij op zijn knieën en
0: stelt
1: het
0: de vraag der vragen.
1: Ja, zeker. Ja. Dus, en er kwam een hele duidelijke ja. Dus,
0: leuk.
1: Ja, nou, lieve Luus, de groetjes en werk ze strakjes. Goed, Ralf. Ben ik, hè?
0: Ja, als je wil mag jij.
1: Nou, dan pak ik hem wel over, inderdaad. Want, oh jongens, ja, daar komt weer een lekker.
0: Nou, komt hij, hoor.
1: Ja, tuurlijk. Nou, dan gaan we naar de country, hè. Het is al op derde vandaag dan.
0: Ja, ik zou bijna denken dat je dat een fijn genre vindt.
1: Ja, echt, hè?
0: Echt, ja.
1: Ik ben blij dat Isa ook mee nummers uit heeft gezocht. Dan zou je haast denken dat ik het alleen maar heb gedaan. Wij gaan luisteren zometeen naar Jolene. En dat is oorspronkelijk, ja, dat weten we allemaal, van Dolly Parton. 73 alweer. Beyoncé, die heeft in 24 dit nummer op haar album gezet. Cowboy Carter. En ik weet begot niet meer, maar ze haalt toen zo'n country nummer.
0: Texas Hold'em.
1: Hier, ja. Hij weet
0: dat
1: weer.
0: Stond dat ook op dit
3: album?
0: Is
3: dat hele album country?
1: Nou, daarom. Dus volgens mij is het van het album van Texas Hold'em.
0: Daar heeft het een heel veel credits voor gekregen.
1: Wat ik wel heel mooi vind, dat in tegenstelling tot het origineel, dat Beyoncé dan de tekst verandert op een heel belangrijk punt. Want Dolly was natuurlijk van, ik smee die andere vrouw dat ze mijn man met rust laat. Maar bij Beyoncé is gewoon van, ik ben een zelfverzekerde vrouw en ik maak er wel even duidelijk dat ik van mijn relatie opkom. Dus, En nou weet ik niet of het op deze versie staat is. Maar er is een versie waar Dolly van tevoren nog eventjes een kleine introductie geeft van het nummer. Ik zie jou echt kijken.
3: Dat deze.
1: Nee,
0: Dolly
1: dus
0: is
1: deze
0: echt
1: niet.
0: Een grootheid. Hè? Die wordt ook door de hedendaagse artiesten volgens mij echt Dolly. Dat is een legende.
1: Toch?
0: Ja.
1: En terecht.
0: Ja.
1: En terecht. Ja. Jolene.

0: Ja, onze eigen Davina Michel uit 2017 met een cover van What About Us. Origineel natuurlijk van Pink. En als ik het goed heb gezien, dan is dat origineel van Pink eigenlijk uit hetzelfde jaar. Sla ik aan de plank enorm mis of kan dat wel kloppen? Want ik heb voor het origineel ook 2017 staan.
1: Dat...
2: Ik had het idee dat hij ouder was van, ja, dat dacht van ik. Pink.
0: Ja. Ook. Nou, dan heb ik dat niet goed uitgezocht.
1: Nou, want nee, misschien is dat wel...
0: Ik ga dat nog even...
1: Dan zou je wel goed zitten.
2: Maar het zou wel kunnen natuurlijk. Want Davina, van dat dit bekend werd... Zij was natuurlijk mega populair op YouTube.
0: Davina Michel.
2: Daar is ze ontdekt.
0: Ja.
2: Dat is haar coversong.
0: Ja. En Pink zelf reageerde ook, hè?
1: Ja.
2: Dat was helemaal natuurlijk de doorbraak. Ze heeft ook in de voorprogramma gezet of zo. Dus het zou wel kunnen, wat jij zegt. Dat zij natuurlijk dat nummer gehoord heeft en gecoverd. Maar
0: kom erop terug.
1: Dat zou even... ik denk dat ook wel... Ja.
0: Davina Michel. Ja, wat moeten we daarvan zeggen? Dat is toch ook een van de grotere Nederlandse sterren van dit...
1: Ja, vind ik een leuke griet.
0: Moment. Enorme strot.
2: Ja.
0: Leuke uitstraling. Ja, volgens mij...
1: Ik kwam laatst ook films tegen voor haar op TikTok. En is weer een of andere concert aan toen of zo. Dan was buiten ergens.
2: Dat ze gevallen is.
1: Ja, dat ze twee keer. En dat ze had haar geverfd.
2: Ja.
1: Rode plukken.
2: Ja.
1: En op een gegeven moment zegt ze van... Ja, ik heb mijn haar pas geverfd. En ze deden haar aan de kant. Heel de huid, gewoon helemaal rood.
2: Oh, echt?
1: Op de rug.
0: Oh, was iets niet goed gegaan.
1: Ja.
2: Nou ja, maar ook zo hilarisch dat ze daar van het podium af dondert.
1: Dat ze gewoon...
2: En ze ligt op de rug en zingt gewoon door. Hè, weet je?
0: Ja,
2: dat
0: maar
2: zo geweldig.
0: Het is wel een beetje een pittig wijfje volgens mij, toch? Dus net als Anouk een beetje. Ja. Ik zal die naam... Ja, ik weet dat jij er geen fan van bent.
2: Klaar nou, Ralf.
0: Gaan we dan toch weer...
2: Klaar nou. Ja.
0: Maar zij is natuurlijk ook toen bekend geworden met de beste zangers. Dat ze dat nummer coverde van... Help me even.
2: Ja, was van ook een Kenny B.
0: Ja, dat was hierna.
2: Het duurt
0: te lang.
2: Ja.
0: Oké. Okay. En dan vallen bij mij de puzzelstukjes ook weer een beetje.
2: Ja.
0: Kan ik weer verder.
2: Vallen
0: kan ik rustig
2: ze?
0: Slapen.
2: Zo, jongen. Ja.
0: Dus What About Us. Een mooie cover van het origineel van Pink. Door onze eigen Davina Michel.
2: Hartstikke leuk. Wat ook leuk is... Even wat Nederlands er tussendoor.
0: Zo,
2: Over covers gesproken. Nou, ik vind het dan wel leuk. Ik hoop jullie ook vinden. Om dan een nummer van André Hazes senior te pakken. Wat dan weer gecoverd is door André Hazes junior. Toch? Dat is toch hartstikke grappig. Ik leef mijn eigen leven. Dat verscheen in 76 alweer. Van een van de bekendste nummers natuurlijk van André Hazes. Er is geen origineel Nederlands nummer. Er zijn natuurlijk wel meer hè, die André Hazes vertaald heeft. Dit is gebaseerd op het Spaanse liedje Mi Vida van Julio Iglesias. Ik kan het ook al. Hè?
0: Ja, je kan het.
2: Ja, precies. Nou, en dat wordt dan jaren later door zijn zoon, ik geloof bij de beste zangers, gecoverd. En dan krijg je dit.

0: I Feel Love van Sam Smith, 2023. Ja, Donna Summer, hè?
1: Ja.
0: Het origineel.
1: Ja,
0: uit 1977.
1: Zeker.
0: Hoe disco wil je het hebben? Ook weer eentje waarvan ik denk van, wauw, dat je hier aan durft te beginnen. Want ja, wat moet je daar nog aan veranderen of aan je eigen draai aan geven? Toch gelukt.
1: Komt ze er mee?
0: Wat mij betreft. Ik
1: wel,
0: vind, ik vond hem wel,
1: ja.
0: Ja. Dus, net je 77 ook alweer. Tjongejonge, Donna Summer, ja.
1: Ja, daar zitten we ook weer bijna. Ja,
0: midden in die disco tijd. Echt, echt een classic.
1: Ja.
0: I Feel Love. Mooi. Maar respect en mooie versie.
1: Mooie versie.
0: Wat mij betreft van Sam Smith.
1: En dan is het nu tijd voor de...
0: Ja? Ja? Komt-ie?
1: Isa zegt echt
0: oh.
1: Zal ik hem nog een keer doen, Isa? Want ik vond hem heel leuk. Het is tijd voor de...
2: Het is tijd voor de grabbelplaat.
0: Jawel. Daar is hij weer.
3: Ik wist even niet dat jij hem nu zou doen, maar ik heb hem natuurlijk al klaarstaan.
1: Oh,
3: even
1: dat was de bedoeling, toch?
3: Ja, prima, ja.
1: Nou ja, je liep net tijdens het nummer I Feel Love, liep je allemaal langs ons heen. En niet kijken.
0: Nee, niet kijken naar die kast.
3: Dan moet ik natuurlijk even zeggen van vorige week, toch?
1: Van vorige week?
0: Dat hij vorige week niet...
3: Week had ik er eentje gepakt en ik dacht echt van ja.
1: En toen was er... Hadden wij vorige week geen ruimte of iets?
0: Vorige week hebben we hem geskipt volgens mij.
3: Ja, omdat we toen in dat...
0: We wilden heel graag natuurlijk de iconische albums af...
1: Was het. Hebben we hem geskipt en heb jij het nummer opgeslagen.
3: Van wat vinden jullie leuk, denk ik.
1: Ja.
3: Dus daarom heb ik hem wel vorige week dan gegrabbeld.
0: Ja. Dus het is originele grabbelplaats.
1: En
0: toen
1: heb jij het
0: week.
1: Nummer opgeschreven en nou ben je dat nummer op gaan zoeken dan.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Ja.
3: Dus.
1: Nou, wij weten van niks. Luisteraars, doe mee. Als je hem kent... Horen we het graag. En wij gaan ook eventjes lopen denken.

0: Nou ja, we hebben ze wel eens moeilijker gehad. Toch dank voor jullie, jullie support, jullie steun. En jullie, ja.
1: En we kregen toch, het begon in één keer te rammen hè, in onze carnavalsapp ook natuurlijk.
0: Ja.
1: Van lekker nummer en dat hij natuurlijk hartstikke...
0: Nou, Katie, aan jou de eer.
1: Ja, Mies vond hem lastig, niet waar.
0: Ja, begrijp ik ook al een klein beetje natuurlijk. Hè.
1: Snap ik.
0: Dat is aan jou de eer om hem officieel bij Isa in te dienen. En dan kan zij gaan controleren of wij goed zitten.
1: I knew you were waiting for me. Daar ga ik voor als titel.
2: Ja.
1: Ik zie je knikken, maar dat is radio, dus je moet wel even ja zeggen.
2: Oh ja, ja. Ik zei ja.
1: Ja. Dan zeg ik George Michael en Aretha Franklin.
2: Ja.
0: Goeie uitspraak ook zeg.
1: Echt hè.
0: Mooi.
1: Kippenvellen.
0: Ja, kippenvel.
1: En dan, maar die geef ik wel alle credits aan Rolf, want dat had ik echt niet geweten uit 1987.
2: Ga ik even spieken?
1: Heb je dat nog niet gedaan, Isa? Dat is toch jammer. Heb je één taak?
0: Zo ja, jammer. Een beetje slechte voorbereiding.
1: Ja, joh. Vreselijk. Hele nummeren op kunnen zoeken.
2: Goed. kan je nog één keer even het jaartal zeggen?
1: Ik denk 87. Nee. Herstel. Rolf zegt 87.
2: Ja.
1: En die is... Zo overtuigd, dus dat twijfel ik niet aan.
0: Ja, dit is een zekerheidje. Dat klopt. 1987, ja.
2: Weet je ook de datum?
0: Nee, ik denk, voor mij was het net na het zijn einde bij Wham. En net voor het uitkomen van Faith. Echt zijn debuutalbum als solo-artiest. Maar okay. Dat een beetje ertussenin, denk ik.
1: Doe eens een gokje.
0: Wat?
1: Wanneer het uitkwam.
2: Welke maand?
0: Deze plaat.
1: Ja?
0: Ik denk eerste helft 87.
1: Eerst zelfs. Ja. Oké, okay, nou dan gaan we dan zo meteen tijdens het volgende nummer even opzoeken.
0: Dit was natuurlijk een.
2: Ik heb het al opgezocht hoor.
0: En?
1: Hé, nou ze leert snel.
2: Ik ga nu deel van nu.
0: Goed, goed. En?
2: 19 januari.
0: 19 januari.
1: Hey, eerste helft.
0: Ja, eerste helft. Het was natuurlijk een droom die uitkwam hè, voor George Michael dit. Hij was natuurlijk zelf al groot.
1: Ja.
0: Maar zingen met Aretha Franklin, ja. Dat is
1: ook wel heel grappig, legende. Die beweging weer hè. Hij was ontzettend groot.
0: Ja, ik blijf het zeggen. Hang een camera op. Dan kunnen we die mooie ondersteunende gebaren.
1: Je zit echt met je handen ook, in de breedte. En,
0: nou, ik hartelijk dank Isa voor deze mooie single. We hebben ze wel eens lastiger gehad, maar het is wat het is, hè?
1: Ja, en ik moet even inbreken, jongens. Want Man Lief is aan het appen bij mij. En ik zie een afbeelding. En... lieve schat, is het serieus dat onze airco gewoon aanstaat thuis?
0: Meen je niet.
1: Ja, dat idee heb
0: ik
1: echt.
0: Dan komt ze zo heel snel naar huis.
1: Ik krijg een berichtje, ik zie iets met 20 graden. Dus,
2: dan wordt de radioshow even iets korter.
0: Oh, wij zitten te zweten hier in de studio. En,
1: ja, hij is aan het typen jongens. Ik hoop het zo. Als dat zo is, ik nok gelijk. Is, wij zijn weg.
2: Wij zijn gelijk klaar.
1: Hij staat aan. Zegt hij, het klopt. Hij staat, ach.
0: Hé, maar dan moeten wij wel
2: dan
0: eigenlijk...
2: Dan heb ik even een goed... Oh, sorry.
0: Nee, ga je gang.
2: Jij was bezig.
0: Wat wilde je zeggen?
2: Nou, ik dacht van kunnen we gelijk een mooi bruggetje maken. Want onze lieve Jan, die de airco's heeft geïnstalleerd.
1: Ja.
2: Die had een verzoekje aangevraagd.
0: Nou, dat heeft hij wel verdiend dan.
1: Maar, Han, ik moet wel zeggen van Tijn. Dat als de airco doet, dan moet jij naar je werk, verdomme.
0: Ja.
1: Nee, Tijn, hij blijft thuis. Hij gaat nog lekker 2 dagen bij mij lekker poetsen en zo.
0: Lekker poetsen.
1: Ja, het is... Een tering zo in huis nou, joh, dat wil je niet weten.
0: Bij. Ja. Ja, maar wel lekker poetsen in de koelte.
1: In de koelte, gewoon met een dikke kooltrui aan.
0: Dikke kooltrui.
1: Oh, jongens.
2: Mogen de ijsregels aan.
0: Standje vrieskist en dan...
1: Ja, precies. Nou,
0: maar even zoeknummertje van Jan.
1: Nou, Jan, die... jij kwam zelf er al van... Nou, heeft Jan, de airco-man, dan niet een leuk...
0: Ik vind dat hij dat wel verdiend heeft.
2: Ik vind het trouwens heel leuk.
1: Jan, de airco-man. Jan, ik vind het trouwens leuk voor op jouw bus, Jan.
0: Ja, is Jan nog aan het luisteren trouwens?
1: Jan is aan het luisteren.
2: Jan, de airco-man, die vind ik echt leuk.
1: Ja. Jan is aan het luisteren. En die heeft een verzoeknummertje ingediend. En dat verdient hij hartstikke. Want het is bij mij gewoon zometeen hartstikke cool binnen. En hij had het nummer. Ik kijk even.
2: Would I Lie to You? Van Charles
0: en Eddie.
1: Ja. En ik ga nog even een toevoeging. Mijn man stuurt net, ik ga morgen werken. Nou, dat dacht ik niet, hè.
0: Nee, nou, dat vechten jullie straks.
1: We gaan even puin ruimen. En dan gaan we nu luisteren. Speciaal voor Jan. Jan, dankjewel. Ik zie je zo nog wel. Het nummertje. Ik weet de titel niet meer.

0: Nou, goed. Nou, Katie ligt nog even onder het bureau, dus ik denk dat ik hem even overneem.
1: Neem maar over.
0: Goed, dit was Would I Lie to You van Charles en Eddie. Speciaal voor Jan, de airco-man.
1: Ja.
0: Hartstikke verdiend. En ik vond het een goede keus, Jan. Ik vind dit zelf ook een heel mooi nummer.
1: Ja, ja. Ja. Nou, vanaf nu gaat Jan gewoon iedere week luisteren. En dan kan hij gewoon lekker nummertjes...
0: Zou leuk zijn.
1: Verzoeknummertjes indienen, toch?
0: Ja.
1: Ik heb gehoord dat het... Ralfke ben ik trouwens.
0: Jij bent aan de beurt,
1: ja,
0: Katie.
1: Ben,
0: maar
1: ja,
0: je lag net onder het bureau, dus ik denk...
1: Ja, maar ik ben er weer.
0: Ja, je bent er weer.
1: Ik ben weer op staan, ben op mijn stoel gaan zitten. Ik heb gehoord dat ik niet te veel mag praten meer. Want,
0: nee, qua tijd, dus ja. Kom op, hè.
1: Kom aan, ik kan het, hè? Ja. Ik zei, can't help falling in love. Daar gaan we naartoe, toch?
0: Daar gaan we naartoe.
1: Ja, nou, oorspronkelijk

0: was natuurlijk uitstekend voorbereid, hè, zoals ik dat altijd ben. Mad World is het nummer, hè, heel bekend. Dit was Demi Lovato, als ik het goed uitspreek. Een cover uit 2021. En ik had netjes op mijn briefje staan dat het origineel van Michael Andrews is uit 2001. Mm-hmm. Maar dan zit ik het net even te bekijken en dat schijnt dus niet zo te zijn.
1: Is helemaal niet.
0: Het origineel is van Tears for Fears.
1: Ja.
0: Ik heb daar geen jaartal bij. Ga ik zo dadelijk nog even opzoeken, want je weet, ik ben van de jaartallen. Dus dat wil ik wel even weten. Dit is een nummer waarvan heel veel mensen denken dat het van R.E.M. is.
1: Ja, dat zei
0: omdat
1: je
0: blijkbaar
1: al,
0: die Michael Andrews versie, ja, dat lijkt op de zang van Michael Stipe van R.E.M. En het had ook echt een R.E.M. nummer kunnen zijn,
1: vind
0: ik. Het lijkt heel erg op elkaar. Maar het is dus wel degelijk moeten we de credits geven aan Tears for Fears. En Michael Andrews heeft daar dus een cover van gemaakt. En die is, als ik het goed begrepen heb, weer voor de soundtrack van de film Donnie Darko gebruikt. Dus misschien dat daarom die versie zo bekend geworden is. Dit was Demi Lovato, Mad World.
1: En dan gaan wij door naar een nummertje waarvan jij zegt, die ken ik niet.
0: Ja.
1: En dat ik niet kan snappen. En ik heb echt het idee dat jij zo meteen zegt van, oh die.
0: Nou.
1: Denk ik, hè. Dus, okay. We gaan het zien. We gaan luisteren namelijk naar Skinny Love van Birdie. Isa, wij dachten samen van dat het gewoon het nummer van Birdie zelf was.
2: Ja,
1: maar dat blijkt inderdaad van Bon Iver te zijn uit 2007. Birdie die bracht haar cover uit in 2011. En wat ik dan zelf al heel mooi vind om even te vernoemen, is zij dat zij destijds 14 jaar
0: zo
1: oud was.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja, ja. En dan,
0: dat is wel heel jong.
1: Dat is heel jong, maar luister maar, dan krijg je dit.

0: Bam. Baby One More Time. En die we allemaal kennen van Britney Spears uit 98. Nu gespeeld door Ed Sheeran. Die nam het in 2017 op. En jij vroeg aan mij, Ralf, is het een of ander grapje? Nee. Het is een akoestische cover voor Spotify singles. En ja, hij heeft echt zoiets van, ik vind het zo'n geweldig nummer. Heeft hij altijd gevonden. Schijnt hij ook regelmatig te spelen. En ja, ik vind zelf wel dat hij hiermee bewijst dat een echte wereldhit gewoon in elk jasje kan schitteren, toch?
1: Ja, dat is weer echt een Eddie Sheeran versie.
0: Nou dat. Ja, hij pakt gewoon zijn gitaar.
1: En op zijn sobere manier zoals hij dat kan.
0: Ja, en dan wordt het toch weer een lekker nummertje, toch? Nou, dat was onze net.
1: Onze net.
0: En
1: ik had een Eddie.
0: Oh ja, maar jij mag Eddie zeggen.
1: Ik mag Eddie zeggen. Laatst nog gevraagd. Zeg, vind je dat vervelend als ik je op de radio zou noemen? Ja. Zeg, nee, natuurlijk niet. Nee. Zo noemen mijn vrienden me ook. Dus doe maar. Eddie Sheeran bij deze. Ja. Bedankt Eddie voor deze cover. En
0: tot zondag.
1: Tot, ja. See you Sunday, toch?
0: See you Sunday.
1: Goed, ja. Alex. Maneskin. Ja, de meeste mensen zeggen dan meteen van wauw, hè?
0: De meeste mensen zeggen nou, oké, ik ga nu afsluiten.
1: Nee, nou ja, die hebben toch grote indruk gemaakt bij het Eurovisie Songfestival toen?
0: Ja, zeker.
1: Ik bedoel, rock, Italiaanse band. Vrouwen vinden hem woest aantrekkelijk, geloof ik.
0: Ja.
1: De looks, alles klopt. En ze zijn overal, ze waren overal, ze deden van alles en heel groot. En toen dachten ze in 2017 van, joh, laten we eens een liedje pakken van de Four Seasons uit 1967.
0: Ja.
1: Dus de oudste. Volgens mij, die wij nu op de lijst hebben staan. De oudste origineel. 1967, dus 50 jaar na dato.
0: Ja.
1: Dacht de Maneskin van, nou, dat kunnen wij ook. Dan gaan we onze eigen versie van maken. En trouwens, de Four Seasons.
0: Ja.
1: Weet jij wie daar het belangrijkste, het bekendste lid van was?
0: Nee.
1: Kleine tip. Hij heeft ook gezongen op de Grease LP. Hij heeft zelfs de openingstune van Grease.
0: Frankie Valli.
1: Four Seasons. Maar wij gaan luisteren naar Maneskin met Beggin'.

0: Ja, lieve luisteraars. Wij zijn aan het einde gekomen van een uitzending vol muziek die bewijst dat een goed nummer nooit oud wordt. Want of een liedje nou 60 jaar geleden op een krakende platenspeler werd gedraaid, op een cassettebandje in de auto, of vandaag de dag miljoenen keren wordt gestreamd op Spotify, een echte klassieker blijft een klassieker. We hebben vandaag gehoord hoe jonge artiesten als Sabrina Carpenter, Tilly Winks, Taylor Swift of Miley Cyrus bekende nummers een nieuw leven gaven. Soms bleven ze dicht bij het origineel en soms gaven ze er een hele andere draai aan. En het is ook best wel bijzonder, hè, dat een jonger iemand zegt van god, wat een geweldig nieuw nummer. En dat iemand dan van boven de 50 roept te nieuw. Joh, die draaide ik al toen ik verkering kreeg. En dat is de kracht van muziek. Het verbindt generaties. Opa die neuriede mee met Elvis. Moeder zingt het volle borst mee met Madonna. En de kinderen downloaden Sabrina Carpenter. Bedankt dat jullie hebben meegeluisterd. En volgende week zijn we weer met een gloednieuw thema natuurlijk. En nieuwe verhalen en vooral nieuwe onzin. Volg ons op social media. Luister naar de herhalingen. Morgenavond vrijdag tussen 8 en 10. Hier op Roos Radio. Of zondag tussen 2 en 4 bij de OWRTS. Heel erg bedankt voor het luisteren. Blijf goed drinken, want het is warm. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Bij drogisterijketen DA heeft begin deze maand een datalek plaatsgevonden, waarbij onbevoegden toegang kregen tot een database van de webshop. De gegevens van 236.000 klanten waren toegankelijk. Klanten van fysieke winkels zijn niet getroffen. Het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag,
3: dag na dag,
4: 24 uur per dag,
2: jouw radio,
4: Rozo Radio.

auto in de gracht gegooid. Er is geen hond die op mij wacht, dus waar moet ik heen? Ik heb geen geld meer over om nog een laatste ronde te betalen. En ik ga dood.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI drong aan op verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog, die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegt in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. De laatste themazitting over de rel op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit Alphen aan den Rijn kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
0: En tot zover het nieuws.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor de secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december. De laatste themazitting over de rellen op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit Alphen aan de Rijn kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad. FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI drong aan op verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
0: En tot zover het nieuws.

Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Herman stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
0: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur 9.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Herman stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Rights Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
0: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
0: En tot zover het nieuws.
2: Ja.